Ja, binnen 20 jaar hoort u voor niet te ronden aan muziek en ruwe, hier hoe zien we er nog een, lalle en mosso, no ieder zeer ook zie, de ometru, de repente dit. Ja, tuur mij ita, zeer ronden lai, informatie aan hoe zie, rare drama, nian episode sia, feto mane, ia bit, hoe die preveni violentie. Tamane, binnen 20 jaar ita ronden lai, rare drama nian.